0: come on and keep in. Ja, wil je meteen.
1: En je dank Lewis voor de film van Anton Tony. Dat kan als je.
2: Ah, Lied, verstehst?

zij zal nooit het diep aan. Mijn mannen, hoe ik hem stond ook zo zwijt, nog op zijn feit in de kaart.